0: Premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

Nee, het is niet druk. Je bent vandaag de tweede. Ach, het einde van de maand, hè? Altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n Frans of plaatjes kijken? Toe wees je stof. Of heb je al niets meer? Nou ja, vooruit.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: I'm a fireball.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Jiangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om een stel dat onder het puin van een ingestort gebouw is gevonden. Door de aardbeving met een kracht van 5,2 op de schaal van Richter stortte volgens Chinese media vanochtend vroeg zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 inwoners van de stad Lijiu worden geëvacueerd. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de websites en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Goed zo.
5: Langstraat
6: dan de hele week in het Songfestival. En we sluiten het dit uur een beetje af. Ja, op nummer 1 dus. De winnaar was Dara namens Bulgarije. Israël is tweede geworden. Ja, dus tweede. En dat liedje, dat klonk zo.
7: Mm-hmm.

in bed met Adele en Easy on Me. Alleen op zondag. Bij voor de wekker wakker. Het is vandaag de rustdag. Ja, en we sluiten dit uur het Songfestival 2026 af. Ja, het laatste itempje komt er nu aan. Nou ja, in elk geval 25 landen zijn dus gisteravond zeg maar op tv geweest. Hè. Eventjes de belangrijkste plaatsen daarin. Ja, het Verenigd Koninkrijk die eindigt uiteindelijk op nummer 25. 1, 2, 3. Ja, no computer. Verenigd Koninkrijk had maar 1 punt. Ja, dat is anders. Andere jaren was het wat anders geweest. Maar goed, nou dus als allerlaatste. Duitsland bijvoorbeeld werd nummer 23. België werd 21. Ja, vind ik ook niet zo slecht hoor. Malta stond op 18. Kroatië vonden we op nummer 15. Servië op 17. Frankrijk op nummer 11. Terwijl het ook een van de favorieten was. Ja, Noorwegen, Jonas Loof, die eindigde uiteindelijk op nummer 14. Ja, en Denemarken is op nummer 7 geëindigd. Ja, Italië op 5. Ook een alleraardigst liedje. Ja, bij de bookmakers stond Australië ook erg hoog. Maar ja, die eindigde dus uiteindelijk nummer 4. Ja, de top 3

Van het Songfestival gisteren, dat ziet er zo uit op 1 Bulgarije van Dara. Die heeft dus 516 punten gekregen, 204 jurypunten. Op 2 Israël met Noam Betten, met Michel, 343 punten gekregen en 123 jurypunten. En tot besluit de nummer 3 van gisteravond was Roemenië met het liedje van Alexandra met Choke Me. En dat liedje gaan we als laatste draaien in het item van de week van het Songfestival.

lekker herkenbaar. Er werd er ook heel veel gedraaid, zeg maar, op piratenzenders. Hè? Die het liedje dan een beetje op de korrel namen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker in deze zondageditie. Ja, vandaag de laatste speelronde van de Eredivisie. Via de bekende sportapps zijn alle wedstrijden natuurlijk weer te volgen. Ook de tweede wedstrijd van de Nederlandse handballers tegen Griekenland. Die is vandaag te zien. De return is vanaf 3:00 wordt die gespeeld. Vanavond is het programma Studio Voetbal voor de allerlaatste keer te zien. Het programma verdwijnt, want er zijn bezuinigingen bij de publieke omroep. En Bulgarije heeft de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival gewonnen. Ja, en verder nog meer nieuws. Er is een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Er is een internationale noodsituatie, zo zegt de Wereldgezondheidsdienst. Ja, dat we eventjes goed alles in de gaten moeten houden. En een vermiste Nederlander die aan het wandelen was op Saba. Ja, die is nog steeds niet gevonden. En het is nu, zo zeggen de autoriteiten, onwaarschijnlijk dat hij nog leeft. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We gaan er eventjes langzamerhand uit voor de boodschapjes. En dan zijn wij uiteraard zo dadelijk weer helemaal terug. Toch? Ja, dan zijn we weer terug. Kan niet anders. Wat mij betreft, tot zo. Tot die tijd. Stevie Wonder.

0: Voor de Wekker Wakker. Van 7 tot 9 met Erik van Vliet.
1: De back-to-back classic. De 90s hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

Ja, dat waren ze weer, de back-to-back classic. Twee liedjes, Wickfield hoorde je en Grompie met Who the Fuck is Alice? Ja. Goed, goedemorgen. Het is het tweede uur van dit ochtendradioprogramma Voor de Wekker Wakker. We zijn er elke werkdag en natuurlijk ook op zaterdag en op zondag. Even kijken naar het nieuws. Ja, de autoriteiten op Saba die gaan ervan uit dat de Nederlandse wandelaar waar al een tijdje naar wordt gezocht is omgekomen. Dat heeft de gouverneur van het eiland verteld in een videoboodschap. Afgelopen zaterdag, lokale tijd, is dat bericht op social media geplaatst. Ja, de vermiste man van 53 die maakte rond 11 uur afgelopen woensdag een wandeltocht aan de noordwestkant van het eiland Saba. Toen hij aan het eind van de dag nog niet was teruggekomen, zijn de hulpdiensten gaan zoeken. En donderdag, vrijdag en zaterdag is er ook gezocht naar de man. Maar dat heeft niks opgeleverd. Ja, afgelopen zaterdag werden ook twee zoekhonden van de Franse brandweer ingezet. Nou ja, bij de zoektocht zijn ook helikopters en drones gebruikt. Onder andere een woordvoerder die zei afgelopen zaterdag dat er al 82 uur is verstreken sinds de man voor het laatst werd gezien op Saba. Nou, op basis van dit tijdschema en het advies van de teams op medisch gebied is de aard van de zoektocht daarom veranderd van redding naar berging. Dat betekent dat het onwaarschijnlijk is dat de vermiste persoon levend zal worden teruggevonden. Ja, voor meerdere teams staat er vandaag nog wat op het spel tijdens de laatste speelronde van de Eredivisie. Zo is de strijd om de derde plek nog niet beslist. Zo maken ook meerdere voetbalclubs nog aanspraak op het ticket voor de Europese play-offs en wordt er nog gestreden om handhaving. Voor FC Twente, NEC en Ajax is de derde plek en dus de ticket voor de voorronde van de Champions League nog in het zicht. Ja, de Tukkers die bezetten die positie momenteel en dus hebben zij de beste uitgangspositie. Ja, wel moet Twente vandaag op bezoek bij landskampioen PSV. Ja, NEC en Ajax die willen bij Twents puntenverlies toeslaan, maar daarvoor moeten ze wel winnen van onder andere Go Ahead Eagles en Sportclub Heerenveen. Ja, de ploeg die als vierde eindigt, die mag de voorrondes van de Europa League in. En voor de nummer 5 is het seizoen nog niet klaar, want die wacht nog deelname aan de play-offs om een ticket in de voorronde van de Conference League. Ja, nou, vandaag een spannende dag, hè, in het voetbalseizoen. Ja, voor het seizoenstoetje hebben Sportclub Heerenveen en FC Utrecht zich ook al geplaatst. Ook de nummer 9 van de eindrangschikking mag zich melden voor de play-offs. Op die plek staat nu FC Groningen. Maar de Groningers die kunnen nog worden ingehaald door Sparta, dat 2 punten minder heeft. Groningen gaat vandaag op bezoek bij het al gedegradeerde Heracles Almelo. Terwijl Sparta op eigen veld gaat aantreden tegen stadsgenoot Excelsior. Ja, FC Volendam en Telstar die maken in een onderling duel uit wie 15e wordt en wie zich dus handhaaft in de Eredivisie. En op dit moment staat Telstar op die belangrijke 15e positie met een voorsprong van 2 punten op Volendam. Ja, vandaag dus een belangrijke, een zeer spannende dag op voetbalgebied. Ja, en nog ander nieuws. In meerdere steden is betoog tegen de asielopvang en de bezuinigingen op de zorg onder de noemer Nationaal Protest. De demonstraties die lijken in het algemeen rustig te zijn verlopen. In Nijmegen, Groningen en Leeuwarden waren de tegendemonstraties wat groter. De organisatie had opgeroepen tot een massale opkomst. Maar in geen van de 9 steden waar werd gedemonstreerd kan meer dan een paar honderd mensen opdagen. Ja, in Groningen was het een tijdje onrustig. Toen beide kampen tegenover elkaar kwamen te staan, de politie kwam tussen beiden. En in Den Haag werd de omstreden prinsjesvlag getoond, maar bleven de incidenten uit. Ja, over het algemeen dus een rustig verloop van de anti-asielprotesten. Ja, en op deze dag in 1920, de KLM die voert de eerste lijnvlucht uit tussen Amsterdam en Londen. En ja, dat was een gedenkwaardige dag, hè? Want het was een best een lange vlucht voor die tijd, laat ik het zo zeggen. Want ja, men vloog nog niet zo erg ver. Nou ja, vandaag dus wel in 1920. Amsterdam-Londen, dat was de eerste lijnvlucht. Dus het was best een aardig afstandje, hoor, toen in 1920. Ja, en een Duits bombardement legt Middelburg in puin in 1940 op deze dag. Twee dagen later wordt ook in Zeeland de strijd gestaakt. En hebben uiteindelijk de Duitsers gewonnen. Ja, en als laatste verdwijnt een film over de 1965 tournee van Bob Dylan onder de titel Don't Look Back. En volgens mij is het ook zoveel jaar geleden dat Bob Dylan begon met muziek maken.
En dat is ergens volgende week. Dus alle fans van Bob Dylan die maken zich daarvoor op.

Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn kronieken op papier gezet. En iedere week een stukje uit die dagboeken van pastoor Servaas.

0: goede genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het feest van mevrouw Kloets is goed verlopen. De dag ervoor wisten wij nog niet wat wij haar moesten geven, want, zei Bert, de koster, wijn lust ze niet en ze draait geen zware vanillecheck. Ten slotte besloten wij haar een doosje zakdoekjes te geven. Op de feestavond was het druk in het parochiehuis. Afgevaardigden van alle verenigingen waren te geheugen meug komen opdraven en de dames van Moederweelde hielpen de kastelein met de koffie. Daar ging de deur open en kwam mevrouw Kloes binnen. Ze had een nieuwe jurk aan en ze was duidelijk naar de kapper geweest. Wat is het druk? Wat is er gaande? Zei ze zo argeloos als maar kon. Kom, zei ik kribbig. Je zult toch wel een idee hebben? Ik weet niet waar u het over hebt, zei ze en legde een nieuw tasje op tafel. Ga nou maar op die stoel zitten en wacht maar af, zei ik. Dames en heren, we zijn hier allemaal verzameld voor Gods aangezicht. Hé, verdorie, het verkeerde papiertje. Hier heb ik het. Geachte mevrouw Kloets. Het verheugt ons zeer u te kunnen feliciteren met uw jubileum. 10 jaar hebt u de vrouwenvereniging Moederweelde geleid op de weg die voert naar een succes. Vele dames profiteerden van uw wijze inzicht. En voor overal stak u uw tijd in. En de vele dames die de vereniging verlieten, denken daar met vreugde aan terug. Dat ze erbij geweest zijn, bedoel ik. Namens de brochie bied ik u een cadeautje aan. Nou ja, lang zal ze leven natuurlijk, hè. En zwetend overhandigde ik het boekje met de verzamelde preken van Henry de Greve. Daarna volgden andere sprekers en mevrouw Kloets liet zich geen woord ontgaan. Later hoorden wij dat de cafébaas al die lofuitingen op een bandje had moeten opnemen. En als er kritiek op haar beleid was, draaide zij minutenlang fragmenten af om zo het bestuur tot inzicht te brengen. Hoe goed zij het getroffen hebben, mag ik wel zeggen, met zo'n voorzitter.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
6: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
5: Dat klinkt goed.
6: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
5: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
6: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Wereldwijd zijn vorig jaar meer executies uitgevoerd dan ooit sinds Amnesty International de cijfers bijhoudt. Volgens die organisatie werden in 17 landen in totaal ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Het grootste deel daarvan vond plaats in Iran, gevolgd door landen als Saoedi-Arabië en Noord-Korea. Amnesty zegt dat sommige regeringen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en tegenstanders te onderdrukken. Vorig jaar zijn er in Europa en Centraal-Azië geen executies geregistreerd. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op 2 brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. 3 artiesten zijn gisteren in Brussel slachtoffer geworden van homofoob geweld na hun optreden bij de Brussels Pride. De artiesten werden door een groep jongeren volgens getuigen op straat aangevallen. Ze werden geduwd, geslagen en uitgescholden vanwege hun seksuele geaardheid. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken en maken het lichamelijk naar omstandigheden goed. De organisatie van Brussels Pride heeft zijn steun uitgesproken en benadrukt dat dit soort geweld onacceptabel is. Bij de Universiteit Utrecht zijn alle systemen weer hersteld en gebouwen opnieuw geopend. De universiteit had te maken met storingen na brand in een datacenter in Almere. Door de problemen lagen onder meer het netwerk, de website en de digitale toegangssystemen stil. Ook andere organisaties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden door de storing geraakt. De Universiteit Utrecht laat alle voor vandaag geplande tentamens gewoon doorgaan, maar niet digitaal. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Goed zo.
14: Langstraat FM.
15: What you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello.

Oh, kijk eens eventjes. Goedemorgen zeg. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja jongens, computers. Computers en mensen. Het blijft toch altijd soms even een probleempje, hè? Goedemorgen.

0: Ja, toch een heel klein beetje ver geworden van Bruno Mars, hè, met sinds zijn concerten die hij dan in Nederland gegeven heeft. Ja. Carry On en Marry You hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker. Goedemorgen, welkom. Dit is het ochtendradio van Uitom met Agda.
1: Ik zie

Munnik en niet of nooit geweest hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, goedemorgen, welkom. Het is vandaag maandag. We zijn 18 mei. Het is vanuit je het weet en niet vergeet. Ja, het cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus heerst. Je weet wel, het virus waar je geen zorgen om moet maken. Want er is helemaal niks aan de hand met dat virus. Het is niet zo zwaar besmettelijk. We hoeven er niet voor in quarantaine. We hoeven er ook niet voor op te passen. Nee, nou ja, ik weet het niet. Een paar weken geleden, ik geloof 2 weken geleden, werd er al melding gemaakt van dit Hanta-virus. En toen werd er al gezegd van, nou jongens, geen paniek, er is niks aan de hand. Ja, ik ben daar toch een beetje sceptisch over, weet je wel. Ik heb daar zoiets van, als het zo onschuldig is, waarom worden er dan mensen in quarantaine gezet en waarom komen er dan schepen aan waar mensen niemand van af mogen? Ja, ik weet het niet hoor. Maar goed, in elk geval, het cruiseschip, de Hondius, waar het Hanta-virus heerst, komt vandaag aan in Rotterdam. Kijk, we halen het virus breed uit binnen. Ja, het Marengo-proces, dat gaat vandaag ook verder. En de eerste verdachte van de fatale schietpartij in Pannerden staat terecht. Ja, dus dat is vandaag in elk geval sowieso in het nieuws. En het weer vandaag. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt de neerslag over het land. Vanuit het zuidwesten. Er is af en toe zon. De temperaturen liggen tussen de 12 en de 16 graden. Ja. Goed, op deze dag in 1991 stond dit liedje in de Nederlandse top 40. 2 weken lang, hè. Ja. Met die mooie stem van Timmy T. Hier is One More Try bij Voor de Wekker Wakker.

0: Weergeloze, ja. Anno 2026 hoor je dat liedje nog steeds voorbij komen.
1: Thank you.
0: Graag gedaan. Door de Hotel California van de Eagles voorbij komen wij voor de wekker wakker. Ik zeg een hele goede morgen. Ja, even het nieuws. Het, het bekende virus, hè, waar we momenteel wereldwijd mee te maken hebben, die komt vandaag binnen in Rotterdam. De 27 opvarenden, onder wie 4 Nederlanders, moeten vervolgens een maand in quarantaine. Oh, is niks aan de hand hoor. Nee, je moet alleen even een maandje in quarantaine. Ja, de Nederlanders doen dat thuis. De andere opvarenden worden ondergebracht in tijdelijke woonplekken in de Rotterdamse haven, zo blijkt. Dus wat dat betreft hoeven we ons geen zorgen te maken. Echt niet, dus niks aan de hand. Ja, en de mensen mogen gewoon naar huis. En dan hopelijk gaan ze het huis niet uit en gaan ze niet naar feestjes, want dan gaat het virus Nederland rond, hè. Ja. Ja, het hoge beroep in het grote liquidatieproces Marengo gaat verder in de extra beveiligde rechtbank in Schiphol. Na een jaar heeft de hoofdverdachte Ridouan Taghi nog altijd geen advocaat. Het gerechtshof bespreekt met hem momenteel zijn verdedigingssituatie. En de eerste verdachte in de moordzaak na een fatale schietpartij in Pannerden in februari vorig jaar staat terecht. Omdat hij nog minderjarig was tijdens de gewelddadige nacht, wordt zijn zaak achter gesloten deuren behandeld. Ja, de andere twee verdachten die moeten morgen en woensdag voor de rechter komen. Ja, en Amnesty International heeft een jaarlijks doodstrafrapport uitgebracht. Er werden wereldwijd zeker 2707 mensen geëxecuteerd. Dat is het hoogste niveau ooit sinds de humanitaire organisatie ergens in 1981 begon de cijfers bij te houden. Ja, een groot deel van de executies die werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië die hebben veel doodstraffen uitgevoerd. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. Ja, de cijfers van China die zijn niet bekendgemaakt. De mensenrechtenorganisatie die denkt dat er in de duizenden, en noemt China een van de grootste beulen ter wereld wat betreft de liquidaties, de executies. Hè? Ja. Dus wat er dan precies in China aan de hand is, dat heeft men nog niet bekendgemaakt. Ja, ander nieuws. Amerikaanse tieners zijn aangehouden voor willekeurige beschietingen met 4 slachtoffers. Er zijn ook doden gevallen bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi. En daar zijn veel gebouwen ingestort. Het is één grote chaos. En er zijn ook gewonden gevallen bij Russische aanvallen op Odessa en Dnipro. Ja, en dan nog even dit. Een groep van 32 watlopers die raakte vroeg in de problemen afgelopen zondag in de buurt van Ameland. Ze werden overrompeld door hoogwater, begonnen onderkoelingsverschijnselen te vertonen en moesten door reddingsoperaties worden gered met een boot en een helikopter van de KNRM. Ja, het is wat. Ja, dat watlopen is wel spannend natuurlijk. Maar ja, als het een beetje hoog water wordt, dan heb je toch een probleempje. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. Eerdere advocaten zijn afgehaakt of raakten zelf betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek, zoals Ines Wesky. Volgens juristen is het Nederlandse systeem hier niet goed op ingericht. In Duitsland en Italië wordt in zulke gevallen sneller een advocaat toegewezen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het bedrog. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. 273 van die websites plaatsten advertenties op Facebook en Instagram. In de Amerikaanse stad Austin zijn twee tieners aangehouden voor zeker 10 willekeurige beschietingen. Daarbij vielen meerdere gewonden, van wie één ernstig. De jongens van 15 en 17 reden zaterdagmiddag in gestolen voertuigen rond in de stad en vuurden kogels af op twee brandweerkazernes, woongebouwen en huizen. De gemeente riep inwoners van het zuidelijke deel van de Texaanse hoofdstad op om binnen te blijven zolang de verdachten nog vrij rondliepen. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon.

0: Ja, het liedje blijft deze week staan op nummer 4 in de flitsende 50. Ja, dus het liedje is langzaam maar zeker weer op de terugweg. Maar wel een lekker liedje, hè? Ja, Shakira uit de Disney-film. Je hoorde Zoo voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg een goedemorgen. Even kijken naar het nieuws. Ja, in de buurt van Hees is nog steeds een verwaarloosde haan gevonden. Ja, waarschijnlijk hoort hij bij een groep verwaarloosde hanen die afgelopen vrijdag is gevonden na een opmerkelijke huwelijksgrap in het Brabantse dorp Hees. Ja, ik weet niet hoe ze dat verzonnen hebben, maar het is wel iets heel eigenaardigs. Ja, de haan die liep bij een weg langs de A59 bij Hees en werd afgelopen zaterdag gezien door een vader en een dochter. Zo meldt Omroep Brabant. Ja, zaterdagavond hoorde de familie van de mislukte huwelijksgrap in Hees. Vrienden van een bruidspaar hadden namelijk afgelopen vrijdag 59 verwaarloosde hanen in hun voortuin vrijgelaten. Ja, de familie die de eenzame haan had gevonden, die belde vervolgens de dierenopvang. En daar zijn de andere hanen eerder dit weekend al opgevangen. Ja, het kan niet anders dan dat deze haan bij de andere dieren hoort, zo zegt de woordvoerder. Ja, ik snap trouwens niet wat voor huwelijksgrap dat was, hoor. Om al die hanen daar los te laten. Ik vind het een beetje dierenmishandeling. Maar goed, ik hoop dat er ook nog represailles komen. Oftewel een boete, een bekeuring voor dierenmishandeling. Ja, de hanen die vrijdag voor de deur van het bruidspaar stonden waren onderkoeld. Ze waren verzwakt, grotendeels ook kaal geplukt. En twee dieren zijn er ook dood gegaan. De rest die konden de opvang worden gebracht. Nou ja, wat daar weer mee gaat gebeuren, je kunt het misschien wel een beetje raden. Nou ja, de hanen die daar zitten, die zijn nog steeds in leven, zo zegt de medewerker van de opvang. Er is een groep waarvan het de vraag is of ze het gaan halen. En daarnaast is er ook een groep die met het uur voorbij gaat. Jongens, jongens, jongens, wat een grap, hè. Ja, de politie heeft 74 verdachten van oplichting geïdentificeerd dankzij een grootschalige campagne tegen bankhelpdeskfraude en nepagenten. Zo zijn de beelden van honderden verdachten gedeeld. De leeftijd die varieert tussen de 14 en 42 jaar. En van de 74 verdachten waarvan de identiteit bekend is, hebben 34 zichzelf al gemeld bij de politie. Ja, de andere 40 zijn door tipgevers herkend. 4 verdachten zijn opgepakt omdat ze niet kwamen opdagen voor een verhoor of voor meerdere strafbare feiten in beeld waren. Zo zijn er 38 verdachten verhoord. Bij de andere vermeende oplichters is er in veel gevallen een verhoor gepland. 26 van de 100 verdachten zijn nog niet herkend. Het is volgens een woordvoerder van de politie moeilijk te zeggen waar het aan ligt. Als mogelijke oorzaak noemt hij de kwaliteit van de beelden, die niet in alle gevallen even goed is. Ja, de politie is in maart begonnen met een campagne grootschalig tegen bankhelpdeskfraude en nepagenten.
1: Dit is de flitsschijf.
0: En tot nu toe is deze actie succesvol geweest, hè? Ja. Goed, de hoogste tijd voor de flitsschijf van deze week. Dat is Miss Montreal. Hier is Schuilen.

0: 100% Langstraat. 100% voor jou. Hier hoor je de classics en het beste van nu. Langstraat FM.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het was even rustig, maar opnieuw heeft er een woninginbraak plaatsgevonden in de gemeente Waalwijk. Afgelopen vrijdag werd er ingebroken in een woning in Waspik. Dit jaar is er al 15 keer ingebroken in woningen in de gemeente Waalwijk. In heel vorig jaar was dit aantal 43 keer. De gemeente Loon op Zand gaat de visvijver aan de Amerikastraat in Kaatsheuvel toch niet opknappen. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Eerder dit jaar vroeg de visvereniging of de gemeente de visvijver een onderhoudsbeurt kon geven. Uit onderzoek blijkt nu dat er 20 centimeter slip in de vijver ligt en dat uitbaggeren niet genoeg is om de gewenste diepte te krijgen. In Nieuwkuik is er de wens om een buurtpreventieteam op te richten. Dat zijn vrijwilligers die in de regio inwoners wijzen op eventuele onveilige situaties. In de gemeente Heusden zijn er al een aantal buurtpreventieteams, maar nog niet in Nieuwkuik. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er een informatieavond georganiseerd. Deze vindt plaats op 2 juni in Dorphuis de Bork. RKC clubicoon Hans Mulder gaat na een lange periode de club verlaten. Mulder geeft aan een nieuwe stap te willen zetten in zijn carrière, maar wat hij gaat doen is nog niet bekend. 14 jaar was Hans Mulder verbonden aan RKC. 11 jaar als speler en de laatste 3 jaar in verschillende functies. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

your body, baby, do that conga. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en come on baby, do that conga baby, conga, conga, conga. Ja, lekkere zomerse platen. Ja, nog even nieuws van het filmfront. Dit weekend verschenen er geen echt opvallende blockbusters in de Verenigde Staten of daarbuiten. Alleen de goed ontvangen horrorfilm Obsession, die debuteerde. En ook Guy Ritchie's In the Grey ging in première. Ja, de eerste is een redelijke hit. De tweede, dat blijkt een grote flop. Ja, en de horrorfilm Obsession werd gemaakt voor $1 miljoen. En wist wereldwijd in het eerste weekend een fraaie 21,1 miljoen op te halen. Ja, Guy Ritchie heeft weer een flinke flop te pakken. In The Grey met grote namen als Henry Cavill, Elisa Gonzalez en Rosamund Pike kwam niet verder dan 3 miljoen. Ja, het is nog een lekker bedrag. Ja, en de film Michael, ja, van natuurlijk de biografie van Michael Jackson, is een grote knaller. Niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland. Hij wordt goed bekeken. Het succesvolle Michael staat namelijk op de eerste plaats. In het vierde weekend werden er een uitstekende $26,1 miljoen opgehaald. En de wereldwijde omzet is nu naar 700 miljoen gegaan. Hè? Ja, de 1 miljard die lijkt buiten bereik. Maar de film die eindigt hoogstwaarschijnlijk wel in de top 10 van dit jaar. Hè? De film Michael. Ja, en dat is wel heel opzienbarend. Want al die critici die waren negatief, hè, over die film van Michael Jackson. En hij was niet compleet. En bla bla bla bla bla bla. Ja, jongens. Ik ga me lekker een ander vak zoeken, want je ziet het maar. Michael Jackson heeft gewoon weer iets op de kaart gezet, terwijl hij niet meer leeft. Hè? Ja, mooie rol trouwens, hè, van de neef van Michael Jackson, hè, die Michael Jackson speelt. Hè. Goed, dit is

vanmiddag van 5 tot 6. Hij is voor 6 klaar hoor, dat verzeker ik je. Anton Achtzaam. En dit is de speciale aanbieding van Martin Garrix. Nog tot en met 23 mei hoor je het liedje bij hem in zijn programma en af en toe bij mij. Langstraat FM, ik zeg een hele goede morgen, welkom. Het is vandaag maandag 18.05. Beetje een rare dag, ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt aan het begin van deze uitzending. Helemaal aan het begin, was vanmorgen heel vroeg. Toen ging het helemaal mis. Toen was er een of ander softwareprobleem. Ja, in Windows. Ja, toen ging het eventjes helemaal mis. En toen hadden we eventjes een hele vreemde uitzending. Er moesten van afstand allerlei dingetjes moesten er gebeuren. Ja, dat maakte me toch wel weer een klein beetje wijzer, weet je. Dan denk ik van, ja jongens, die computers, we hebben ze allemaal wel. Maar we zijn er wel heel erg van afhankelijk, hè. Ja, want als er maar iets misgaat en je hebt er geen verstand van, dan is het klaar. Dan is het gebeurd. Dan moet je weer iemand van buitenaf binnenhalen om het eventjes op te lossen. En ik weet natuurlijk wel wat, maar ja, niet zoveel als dat zo'n ICT'er weet natuurlijk. Hè? Dus zo zie je me weer. Hè? Dus, ja, en ik heb wel een tipje meegekregen van hem. Hij zegt altijd een backupje maken van wat je aan het doen bent. Dus als je bijvoorbeeld op de computer zit 's avonds en je doet allemaal tekstdocumentjes en noem maar op, dan zet even een USB-stick erin en zet het daar eventjes op. Hè? Op een echte computer dan. Hè? Op de telefoon kan het niet. Maar goed, op een echte computer altijd even een backupje maken. En dan ben je weer verzekerd van dat je als het misgaat, dat je altijd op de USB-stick terug kan vallen. Hè? Ja, nou, dat is een goede les geweest vandaag. Hè? Ja, en trouwens nog meer goede lessen. Want je moet oppassen voor advertenties en mooie aanbiedingen op Facebook en Instagram. Want die kun je niet altijd vertrouwen. Ja, oplichters die maken op deze twee platforms reclame voor honderden nepwebwinkels. Zo heeft de politie gezien. Het lijkt te gaan om hoge kortingen die je dan krijgt voor producten van bekende winkels. Maar in werkelijkheid, als je verder kijkt en je neus lang is, dan is het bedrog. Ja, als je op deze website iets bestelt, dus je betaalt, dan krijg je uiteindelijk niks geleverd. Zo zegt een van de teamleiders van het landelijk meldpunt internetoplichting. Ja, oplichters die adverteren ook via Google, via TikTok onder andere en via Snapchat. Maar ja, het overgrote deel is momenteel te zien via de platformen van Meta. Dat is het bedrijf achter Facebook en Instagram. Ja, en hoe Facebook of Instagram daar weer mee omgaat, dat is nog eventjes de grote vraag, hè? Ja. Goed jongens, het weerbericht is lekker weer. Het regent momenteel niet, zie ik. En het zonnetje gaat straks ook nog even schijnen. Dus

0: daar is mijn oude bandje weer.
1: Oké. Geef mij er dan maar twee. Want met die ene kom ik er niet mee.
0: In de tijd naar alle concerten geweest, we doen maar. Oh jongens, toen ik nog jong was. Ik voel me nog jong hoor, maar dat was een tijd hè, doe maar. Oh oh. Dit was trouwens een opname van Doe Maar tijdens Big Pop, want ook daar traden ze toen op.
1: Al doet mijn leven zeer, en zijn melonen zwart van tiert is oké.
0: Goed, dit was hem weer, voor de wekker wakker. Op deze eerste werkdag, deze maandag, de 18e mei. Hè. Het zit er weer op, het is weer finito, het is weer klaar. Nog wel even vertellen dat het weer vandaag wordt, want ik had het straks al een beetje gezegd. Hè, zon, heb ik een beetje gelogen, want er komt vandaag onweer. Ja, en korrelhagel, weer een nieuwe benaming, korrelhagel. Ja, ook schijnt af en toe de zon. De temperaturen liggen vandaag in de Langstraat tussen de 12 en de 16 graden. En we hebben een zuidwestenwind. Ja, het is...

0: skiën? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Regionale afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW roepen het kabinet op netcongestie als een nationale crisis te behandelen. In een brief aan staatssecretaris De Bat staan voorstellen voor de aanpak van de overbelasting van het stroomnet. Bij grootverbruikers moet worden gezocht naar ruimte op het stroomnet en bovendien moet via een crisiswet het stroomnet sneller worden uitgebreid. Ook roepen ze op de inzet van batterijen bij burgers en bedrijven te stimuleren. Vandaag spreekt het gerechtshof in Amsterdam met de hoofdverdachte Ridouan Taghi over het ontbreken van een advocaat in het Marengo-proces. Taghi zit sinds zijn veroordeling tot levenslang zonder juridische vertegenwoordiging in het hoger beroep. Eerdere advocaten zijn afgehaakt of raakten zelf betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek, zoals Ines Wesky. Volgens juristen is het Nederlandse systeem hier niet goed op ingericht. In Duitsland en Italië wordt in zulke gevallen sneller een advocaat toegewezen. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken op die twee platforms reclame voor honderden nepwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen voor producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het bedrog. Sinds juni 2025 heeft de politie 535 websites officieel aangemerkt als criminele webwinkel. 273 van die websites plaatsten advertenties op Facebook en Instagram. En vanavond laat scheert er een enorme asteroïde, 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
21: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
22: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
23: Valdorpelshop.nl.
24: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
23: Valdorpelshop.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het was even rustig, maar opnieuw heeft er een woninginbraak plaatsgevonden in de gemeente Waalwijk. Afgelopen vrijdag werd er ingebroken in een woning in Waspik. Dit jaar is er al 15 keer ingebroken in woningen in de gemeente Waalwijk. In heel vorig jaar was dit aantal 43 keer. De gemeente Loon op Zand gaat de visvijver aan de Amerikastraat in Kaatsheuvel toch niet opknappen. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Eerder dit jaar vroeg de visvereniging of de gemeente de visvijver een onderhoudsbeurt kon geven. Uit onderzoek blijkt nu dat er 20 centimeter slip in de vijver ligt en dat uitbaggeren niet genoeg is om de gewenste diepte te krijgen. In Nieuwkuik is er de wens om een buurtpreventieteam op te richten. Dat zijn vrijwilligers die in de regio inwoners wijzen op eventuele onveilige situaties. In de gemeente Heusden zijn er al een aantal buurtpreventieteams, maar nog niet in Nieuwkuik. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er een informatieavond georganiseerd. Deze vindt plaats op 2 juni in Dorphuis de Bork. RKC clubicoon Hans Mulder gaat na een lange periode de club verlaten. Mulder geeft aan een nieuwe stap te willen zetten in zijn carrière, maar wat hij gaat doen is nog niet bekend. 14 jaar was Hans Mulder verbonden aan RKC. 11 jaar als speler en de laatste 3 jaar in verschillende functies. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. Dat is bijna driekwart van de mensen naar wie ze op zoek waren. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, de 40 anderen zijn door tipgevers herkend. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Hun gezichten waren te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden, blijkt uit een berekening van seniorenplatform AOW.nu. De toename is gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon waar de AOW aan gekoppeld is. Het vakantiegeld voor gepensioneerden is volgens het platform door de stijging op het hoogste niveau ooit. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen, waardoor de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen dit kwartaal onder druk staat. De eerste budgetmaatschappij heeft 80% van zijn brandstofbehoefte voor 2026 ingekocht voor een vaste prijs. Dat zou de winst voor dit jaar nog moeten beschermen. Regionale afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW roepen het kabinet op netcongestie als een nationale crisis te behandelen. In een brief aan staatssecretaris De Bat staan voorstellen voor de aanpak van de overbelasting van het stroomnet. Bij grootverbruikers moet worden gezocht naar ruimte op het stroomnet en bovendien moet via een crisiswet het stroomnet sneller worden uitgebreid. Ook roepen ze op de inzet van batterijen bij burgers en bedrijven te stimuleren. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel, Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
19: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
22: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Goed zo.
29: Langstraat FM.
30: Erik Dankers.

Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Langstraat Lang Uit. Tot 12 uur zijn we bij je. Ja, en we gaan het rustig aan doen vandaag. We hebben geen Gildenbond, die hebben een vakantie. Ja, en hoe lekker kun je openen samen met Diana Ross en Michael Jackson. A brand new day. Een gloedje nieuwe week. Het is vandaag maandag. Ja, en altijd lastig om na een weekend weer te beginnen.

0: Ik hoorde hem vanmorgen ergens langskomen en ik dacht, oh, ik ken dit nummer niet. Dat blijkt dus achteraf de winnaar van het Euro Songfestival 2026 te zijn. Ja, Bulgarije. Ja, dan moet ik natuurlijk een oordeel geven. Wat vind ik ervan? Ik vind het eigenlijk niet zo verkeerd. Lekker zomerse klanken. Dara, zo heet het zangeresje.
1: 100% voor jou. Info. En hits. Langstraat
0: FM. Ja, heb jij wat te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl. Tot 12 uur zijn we bij je met heel veel leuke muziek onderweg. Zo ook deze. Hier is ABBA.

0: Ja, ik weet niet of hij het er nog steeds mee doet, maar... Ja, hij had die hele mooie tennissers gescoord heel lang geleden. Anna Kournikova. Je hoorde de zoon van Julio Iglesias. Enrique Iglesias samen met Kelis. En I'm not in love.
1: Je dag wordt veel relaxter.
0: Zometeen rond de klok van 10:30 hebben we natuurlijk het lokaal en het regionaal nieuws met Siem van der K. Maar nu eerst Tina Turner.

Tina Turner, helaas niet meer onder ons. Je hoorde Simply the Best. We gingen terug naar 1989 alweer. Ja, het lied voor de opkomst van de landskampioen van dit jaar. Ja, wat was het gisteren overigens spannend bij Volendam tegen Telstar. Ja, goed, Tina Turner, helaas niet meer onder ons. Ook niet meer onder ons, maar die zou vandaag wel jarig zijn. Linda van Dijk, zij zou vandaag maar liefst 78 zijn geworden. Maar helaas overleden op 17 december 2023. Ja, Linda van Dijk, wie kent ze niet? Het moedertje van Siske de Rat. En ze heeft ooit ook nog eens een nummer gemaakt. Niet één, niet twee, een stuk of vier. Dit is er eentje van.

andere mooie dame, want het was het, moet ik eerlijk zeggen. Maar ze had onder andere in Siske de Rad speelde ze in De Grens. Kijk, dat ook nog. Dat zijn klassiekers van wel eer. In ieder geval, Linda zou vandaag jarig zijn. Ze zou maar liefst, 78 zijn geworden. Maar dat is niet zo gebeurd, want ze is overleden in 2023.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het was even rustig, maar opnieuw heeft er een woninginbraak plaatsgevonden in de gemeente Waalwijk. Afgelopen vrijdag werd er ingebroken in een woning in Waspik. Dit jaar is er al 15 keer ingebroken in woningen in de gemeente Waalwijk. In heel vorig jaar was dit aantal 43 keer. De gemeente Loon op Zand gaat de visvijver aan de Amerikastraat in Kaatsheuvel toch niet opknappen. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Eerder dit jaar vroeg de visvereniging of de gemeente de visvijver een onderhoudsbeurt kon geven. Uit onderzoek blijkt nu dat er 20 centimeter slip in de vijver ligt en dat uitbaggeren niet genoeg is om de gewenste diepte te krijgen. In Nieuwkuik is er de wens om een buurtpreventieteam op te richten. Dat zijn vrijwilligers die in de regio inwoners wijzen op eventuele onveilige situaties. In de gemeente Heusden zijn er al een aantal buurtpreventieteams, maar nog niet in Nieuwkuik. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er een informatieavond georganiseerd. Deze vindt plaats op 2 juni in Dorphuis de Bork. RKC clubicoon Hans Mulder gaat na een lange periode de club verlaten. Mulder geeft aan een nieuwe stap te willen zetten in zijn carrière, maar wat hij gaat doen is nog niet bekend. 14 jaar was Hans Mulder verbonden aan RKC. 11 jaar als speler en de laatste 3 jaar in verschillende functies. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

En hold the line. Het is nog steeds rustig op de Brabantse wegen. Ja, heerlijk toch? En de temperatuur is op dit moment maar liefst, als we eens naar buiten kijken trouwens. Ja, het zonnetje begint erdoor te komen. Het is 14 graden. En als we zo eens naar het weekeinde gaan kijken. Ja, je wil het niet geloven, maar maandag is het 30 graden. Dus zomerse klanken. Nu op Langstraat FM.

0: Ja, 30 graden. Nu loop je nog met een lange broek aan en met een trui aan. Maar ja, vanaf donderdag kun je gewoon weer een korte broek aan en een t-shirt aan. Hoe heerlijk is dat? Ja. Lekker koffie drinken op het terrasje. In het zonnetje. Beetje vitamine D pakken. Hoe heerlijk kan het zijn? Jugal en Salto. Ja, iets nieuws. Ja, ik vind hem helemaal geweldig hoor, maar Jamaica, zo heette die. En ja, zoals iedere dag gaan we ook nog even wat cabaret doen voor je. En we hebben wat gevonden. Even eentje uit de oude doos. Het heeft met Hells Angels te maken. Luister maar.
1: Nu ga ik beginnen met een verhaal over de zware jongens van tegenwoordig, over de Hells Angels. Ik weet nu niet of dat die in Waregem al doorgebroken zijn, maar die zijn ontstaan in Amerika, in de Eustatus Knights. En dat ze, de Zeenzel, dat zijn van die zware gasten met dikke zwarte leren vesten, zo, geborduurd met koper nageltjes. Of van de binnenkant is dat krom geklopt. Hè. Ja. Nee, dat zit daar niet tussen. En die mannen, die planten, die bewegen zich voort op van die brommers. Als zo zijn die overal in de wereld verspreid geraakt. Hè. Dat is begonnen met één Hells Angel en één brommer. In mijn kinderjaren, Hells Angels, dat waren mijn idolen. Gans mijn kamer die ging vol met kapotte naftbakken en met elmen en zo. Als die Hells Angels ons dorp binnenkwamen, ik dek straat op. Hells Angels zijn daar, Hells Angels! Dat stond in het Engels op hun vest, maar ik las dat in het Vlaams af. Hè. Want dat was onlangs, hè. Dat was vroeger. Hè. Maar nu, pas onlangs, heel lang geleden, zat ik in mijn dorpje, zo, in een rustig, tof cafeetje, met een teug en alles. En je kon daar iets drinken ook zo. Een tof cafeetje al, hè. En ik stond zo op mijn gemak naar buiten te kijken, zo, hè, met een CC-mel on the rocks. En in de verte zag ik al zo'n stofwolk afkomen. Want die Hells Angels die zijn berucht om hun stofwolken dat ze maken. Hè. Vooral achter hun. Die kwamen alsmaar dichter en dichter. En die naderden. Hè. Dat was omdat ze korterbij kwamen. En die stopten allemaal aan dat caféken. Bulder, bulder, bulder. Ze stappen af, ze komen binnen, zo heel wild met dat cafédeurken. Zulteling, krak, boek, kletter. Ze leggen die deur van voor op de teug. Alsjeblieft. En de leader van de band, die had me daar zien zitten aan dat tafeltje, zo aan dat venstertje.
2: Hey Mike, gaan we iedere bekken bij die pummels, hè?
1: Die komt dan zo recht naar mij naartoe, zo. Dat is een echte rock and roller, hè. Nee, het was meer een cholesteroller. Dat is een rommel, hè. Die zet hem voor mij aan dat tafeltje. Een rage dat dat was. Die had een basiliek van Koekelberg op zijn voorhoofd getatoeëerd. Een halsnoer van opengebroken parkingmeters rond zijn nek. Ondertussen aan het schikken op een binnenband van een brommer. En die zijn twee voorste tanden waren kapot van op dat soepappeken te knappen. Die zegt tegen mij, jij gaat hier dadelijk wat meemaken. Pas op, met de nadruk op lijk. Ik zat daar al zo. Ik wou, zie ginds komt de steunboot vlaar, maar ik kon op dat melodieke niet komen. Die een Hells Angel die je pakt met een CCML on the rocks. En die giet hier op mijn kop. Ik had het hoofd koel. Maar ik kon dat niet lang uithalen, want die ijsblokspel begon te chambreren. Ik zeg tegen hem, pas op hè, jongen. En die Hells Angel, grijns, grijns. Ik zei, hangen grijnst jij. Ik pak die nassenbak dat daar stond, hè. Een asbak. Die stond er al een week of twee. Dat was een tof café, hè. En ik doe dat zo. Die Edel Zangel kon daarmee niet lachen. Die pakt van mij die nassenbak af en die duwt die met geweld in mijn richting. Wap! Ik antwoord daarop. Nou ja, wat kun je meer zeggen als je daar staat met je mond vol assenbak? Toen riep hem al zijn kameraden bij je. Kom op, boys. Kom aan. Kom op, boys. Gans die bende komt af. Rinkel, rinkel, de kletter, rinkel, rinkel, de kletter. Want die hingen zo gans vol decoraties van de oorlog van 1418. Hè. Gepikt natuurlijk van hun grootvaders. Die grootvaders liggen daar aan de ijzer te sneuvelen, om met zo'n sticker kunnen naar huis te komen. En die mannen die gaan er met straat op. En die stonden ze allemaal rond mij, die al zangels, die met een nek aan het ademen. De prijs van mijn vest getrokken. Moet er hier iets op vinden of het is hier wie in de zangerknaap stemmigen, hè? Ik wou zo de plezante uithangen om te kunnen ontsnappen. Hè. En ik zei, ken jij die mop van die dat je een duim had? Hè?
3: Nee.
1: Oh, zo'n mop, zo jongen. Ja. Oh, mop. Maar dat kwam daar niet over. En ik ging zo stilletjes met mijn hand in mijn zak. En zo, hè. Want daar begon er alleen na mijn oor te eten. Hè. En hun ogen die rolden als zo. Hè. En de mijne ook, hè. En in één keer trek ik mijn lidkaart van onkel Bob uit, hè. En als die mannen zagen staan, onkel B.O.B. Maar dat waren ze weer. Dat is allemaal niet waar, ze. Moet tot die 65 jaar als angel geweest zijn om bij de B.O.B. een plaats te krijgen. Maar er zaten zo'n keer 10 als angels in de zaal. Hè. Ik kon er ook niet meer lachen. Die kwamen zo alle 10 door die middengang naar voren. Want daar hadden ze nog een middengang gelaten. Hè. Alle 10 allemaal met een kop onder in een arm. Zo allemaal in verschillende kleuren. Zo paars, violet, purper, mauve. Die zetten die koppen zo allemaal op dat podium en die staan ze naar mij te kijken. Want ik stond daar, hè. Ah, Urbanus, die denkt dat niet zomaar met Els Angels mag staan lachen. Dan lach ik niet, jongens. Maar voor de grap, lach ik niet. Wij zijn daar straks voor lach ik niet een keer naar je auto gaan kijken. Hier is je Andreas. En straks als dat optreden hier gedaan is, ga jij buiten ook eens wat meemaken. Dat optreden heeft daar toen 24 uur geduurd. Nooit zo geen inspiratie gehad als die zaterdag. Maar dan kwam zo'n keer een Els Angel uit de coulissen gesprongen. Hè. Een kleerkast van een vent, hè. Een Louis Treize, geloof ik. En dat moet een punk Els Angel geweest zijn, want die had een breinaald door zijn oog. En die grabbelde mij al zo vast als ze, hè. En die schudde me zo doorheen. Willen ze binnen keer met een poëzie tekenen?
4: Info en hits.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Global Sumut Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Toen werden 175 bemanningsleden van boord gehaald. Twee mannen zijn meegenomen naar Israël. Aan boord van de flotilla bevinden zich ook meerdere Nederlanders. Het OM en de politie hebben met een speciale actie de identiteit van 74 van oplichting verdachte personen achterhaald. Dat is bijna driekwart van de mensen naar wie ze op zoek waren. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, de 40 anderen zijn door tipgevers herkend. De politie publiceerde in maart in de campagne Game Over foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Hun gezichten waren te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. Nederlanders met een AOW krijgen dit jaar fors meer vakantiegeld. Alleenstaanden gaan er het meest op vooruit. Zij ontvangen zo'n 20% meer netto vakantiegeld dan een jaar geleden, blijkt uit een berekening van seniorenplatform AOW.nu. De toename is een gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon waar de AOW aan gekoppeld is. Het vakantiegeld voor gepensioneerden is volgens het platform door de stijging op het hoogste niveau ooit. Ryanair waarschuwt voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op het huidige hoge niveau blijven. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen, waardoor de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen dit kwartaal onder druk staat. De eerste budgetmaatschappij heeft 80% van zijn brandstofbehoefte voor 2026 ingekocht voor een vaste prijs. Dat zou de winst voor dit jaar nog moeten beschermen. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet
11: niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
19: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
18: Help je mee?
20: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
21: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
22: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon

inmiddels ook weer 70 jaar oud. Come Back and Stay. We gingen terug naar 1983 samen met Paul de Jong. Dat was overigens zijn eerste hit hier in Nederland, voor degenen die dat nog niet wisten. Het is 14 graden in de Langstraat en we gaan vandaag naar een graadje of 15, 16. Op zich niet verkeerd, maar als we dan naar het weekend kijken... Ja, ik kijk ernaar uit, moet ik eerlijk zeggen. Nu tijd voor David Guetta samen met Teddy Swims.

0: wat is dit toch heerlijk. Tones and I. Samen met Teddy Swims. We zijn in de studio ingedoken bij David Guetta. En daar is dit uitgekomen, ja. Muziek uit het hedendaagse hitgebeuren, ja. Gone, gone, gone. Ja, het volgende, dat was ook verdwenen. Was toch wel heel vaak op tv te zien. Maar daar komt iets nieuws aan. Een nieuwe serie aan. En die is sinds vandaag te binge-watchen. En ja, we gaan even een klein stukje draaien. Klein stukje uit een oude film. Ja, wie kent het niet?
1: Mooie wagen.
2: Het is een CX-25 GTI met injectiemotor.
0: Oh, oké. Okay.
2: Er is een motor die de benzine onder hoge druk in de cilinder spuit.
1: Wat weet u dat allemaal goed?
2: Ik zit in de autobranche.
1: Oh ja? Buurman, wat doet u nu?
0: Ja, buurman, wat doet u nu? Wat zullen we daarvan zeggen? Ja. Serie Vlodder. Ja, de serie niet. Daar komt een ja, iets helemaal nieuws van Vlodder komt eraan. En dat is vanaf vandaag te binge-watchen. En natuurlijk ook niet te vergeten, onze Tatjana gaat daar ook in voorkomen. Ja. En hoe leuk is dat toch weer. En ik zag ze van de week ergens langskomen. En dan denk ik bij mezelf van... Ja, 80 jaar en dan nog... 80 jaar? 60 jaar en dan nog er zo uitzien. Toch? Ja. In ieder geval van vandaag de binge-watcher. Een van de kleinkinderen heeft een huis gewonnen in een villa-wijk. Ja, dan...

Notorious B.I.G. samen met Puff Daddy. En no money, no problem. Kennen we deze ook nog? Terug naar 983.

Mike Oldfield met Maggie Riley. Je hoorde een oude nummer 1 notering alweer uit 1983. The Moonlight Shadow.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het was even rustig, maar opnieuw heeft er een woninginbraak plaatsgevonden in de gemeente Waalwijk. Afgelopen vrijdag werd er ingebroken in een woning in Waspik. Dit jaar is er al 15 keer ingebroken in woningen in de gemeente Waalwijk. In heel vorig jaar was dit aantal 43 keer. De gemeente Loon op Zand gaat de visvijver aan de Amerikastraat in Kaatsheuvel toch niet opknappen. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Eerder dit jaar vroeg de visvereniging of de gemeente de visvijver een onderhoudsbeurt kon geven. Uit onderzoek blijkt nu dat er 20 centimeter slip in de vijver ligt en dat uitbaggeren niet genoeg is om de gewenste diepte te krijgen. In Nieuwkuik is er de wens om een buurtpreventieteam op te richten. Dat zijn vrijwilligers die in de regio inwoners wijzen op eventuele onveilige situaties. In de gemeente Heusden zijn er al een aantal buurtpreventieteams, maar nog niet in Nieuwkuik. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er een informatieavond georganiseerd. Deze vindt plaats op 2 juni in Dorphuis de Bork. RKC clubicoon Hans Mulder gaat na een lange periode de club verlaten. Mulder geeft aan een nieuwe stap te willen zetten in zijn carrière, maar wat hij gaat doen is nog niet bekend. 14 jaar was Hans Mulder verbonden aan RKC. 11 jaar als speler en de laatste 3 jaar in verschillende functies. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Darkus. Ja, de temperatuur op dit moment in de Langstraat is maar liefst 14 graden. En het is nog steeds rustig op de Brabantse wegen.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Miss Montreal met schuilen.

Madonna hoor je. En You're in Hollywood. Ben jij wel eens in Hollywood geweest? Ik eigenlijk nog nooit. Staat op de verlanglijst? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ik zou wel eens een keer naar Amerika willen, maar... Maar om te specifiek te zeggen naar Hollywood, nee. Dan zou ik van oost naar west of van west naar oost willen. Ja, dat, ja. Goed, toekomst misschien. Je weet me nooit, toch? Nee. En wat je ook niet weet, waar ik afgelopen weekend was. Langstraat FM. Ik was in Duitsland. Zometeen daar meer over.

Ik was afgelopen week einde uitgenodigd om naar Duitsland te komen. En daar hadden ze een verrassing voor mij. En ze vertelden niet dat voor een verrassing het was. En ze zeiden op het heeft wel wat met muziek te maken. En ook wat met ballet te maken. En ja, toen dacht ik al van, moet ik nou serieus naar een balletvoorstelling? Ja, ik ben naar een balletvoorstelling geweest. En ja, het schijnt dat hij al van 2005 daar in Essen draait. En ja, muziek van Queen, waar op een ballet manier op gedanst wordt. Niet alles was helemaal ballet, maar ja, goed. Er waren wel stukjes bij waar er één of twee aan dansen waren. Dat vond ik dan wel minder, maar met de groepen was het eigenlijk best wel aangenaam om naar te kijken. Dus ja, voor het eerst van mijn leven kan ik zeggen dat ik naar een balletvoorstelling ben geweest. Ja. En ik heb nog aardig genoten ook nog. Dat kwam ook wel meer dat de muziek van Queen was, toch? Ja. Goed, van de jaren 70 naar de jaren 90. Hier is Gala. Riding back.

0: Ja, en dan staat er ineens twee keer Queen in je lijst. Ja, goed. Ja, Queen niet. Hè. Dit is Freddy helemaal zijn eentje. I was born to love you. En het is tijd voor, zullen we zeggen, bijna de boterham. Ja, bijna de boterham. En je weet het, heb jij iets te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl.
1: Info en hits. Langstraat
0: FM. We gaan eruit met Simply Red. Ja, en het gaat gebeuren. We gaan deze week voor het eerst dit jaar naar de 30 graden. Hier is Sunrise voor zometeen smakelijk eten. En ga ervan genieten vandaag. Tot morgen.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. De Global Sumud Flotilla, die op weg is naar Gaza met hulpgoederen, meldt dat militaire schepen ter hoogte van Cyprus zijn begonnen met het onderscheppen van de vloot. De flotilla vertrok vorige week vanaf Turkije nadat Israëlische troepen schepen eerder hadden onderschept bij Kreta. Toen werden 175 bemanningsleden van boord gehaald. 2 mannen zijn meegenomen naar Israël. Aan boord van de flotilla bevinden zich ook meerdere Nederlanders. Het weer. Het is bewolkt en in het oosten periode met regen. Het wordt 15 tot 16 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het was even rustig, maar opnieuw heeft er een woninginbraak plaatsgevonden in de gemeente Waalwijk. Afgelopen vrijdag werd er ingebroken in een woning in Waspik. Dit jaar is er al 15 keer ingebroken in woningen in de gemeente Waalwijk. In heel vorig jaar was dit aantal 43 keer. De gemeente Loon op Zand gaat de visvijver aan de Amerikastraat in Kaatsheuvel toch niet opknappen. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Eerder dit jaar vroeg de visvereniging of de gemeente de visvijver een onderhoudsbeurt kon geven. Uit onderzoek blijkt nu dat er 20 centimeter slip in de vijver ligt en dat uitbaggeren niet genoeg is om de gewenste diepte te krijgen. In Nieuwkuik is er de wens om een buurtpreventieteam op te richten. Dat zijn vrijwilligers die in de regio inwoners wijzen op eventuele onveilige situaties. In de gemeente Heusden zijn er al een aantal buurtpreventieteams, maar nog niet in Nieuwkuik. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er een informatieavond georganiseerd. Deze vindt plaats op 2 juni in Dorphuis de Bork. RKC clubicoon Hans Mulder gaat na een lange periode de club verlaten. Mulder geeft aan een nieuwe stap te willen zetten in zijn carrière, maar wat hij gaat doen is nog niet bekend. 14 jaar was Hans Mulder verbonden aan RKC. 11 jaar als speler en de laatste 3 jaar in verschillende functies. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Oh yeah. Info.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen de onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. De Rotterdamse haven is aangewezen als quarantainehaven voor Nederland. In een afgeschermd deel van de haven staan 23 woonunits klaar om de buitenlandse opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Mogelijk blijven ze daar de volle 6 weken van hun quarantaineperiode. De Raad van State vindt het plan om politieke partijen verplicht democratisch te maken niet degelijk genoeg. Pro-Nederland en D66 willen ondemocratisch georganiseerde partijen, zoals de PVV, kunnen uitsluiten van verkiezingen. De Raad van State ziet het nut in van meer regels om de democratische rechtsstaat te verstevigen, maar vindt uitsluiting van verkiezingen nu een te vergaande beperking. Daarom moet die straf in het plan beter gemotiveerd of geschrapt worden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt 2 keer zo groot. Minister Van Essen van Natuur heeft besloten om na het zuidelijke deel ook het noorden van het gebied de officiële status van Nationaal Park te geven. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en Baarn maken nu deel uit van het Nationaal Park. Na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
18: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

This is my church. This is where I heal my hurts.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het was even rustig, maar opnieuw heeft er een woninginbraak plaatsgevonden in de gemeente Waalwijk. Afgelopen vrijdag werd er ingebroken in een woning in Waspik. Dit jaar is er al 15 keer ingebroken in woningen in de gemeente Waalwijk. In heel vorig jaar was dit aantal 43 keer. De gemeente Loon op Zand gaat de visvijver aan de Amerikastraat in Kaatsheuvel toch niet opknappen. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Eerder dit jaar vroeg de visvereniging of de gemeente de visvijver een onderhoudsbeurt kon geven. Uit onderzoek blijkt nu dat er 20 centimeter slip in de vijver ligt en dat uitbaggeren niet genoeg is om de gewenste diepte te krijgen. In Nieuwkuik is er de wens om een buurtpreventieteam op te richten. Dat zijn vrijwilligers die in de regio inwoners wijzen op eventuele onveilige situaties. In de gemeente Heusden zijn er al een aantal buurtpreventieteams, maar nog niet in Nieuwkuik. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er een informatieavond georganiseerd. Deze vindt plaats op 2 juni in Dorphuis de Bork. RKC clubicoon Hans Mulder gaat na een lange periode de club verlaten. Mulder geeft aan een nieuwe stap te willen zetten in zijn carrière, maar wat hij gaat doen is nog niet bekend. 14 jaar was Hans Mulder verbonden aan RKC. 11 jaar als speler en de laatste 3 jaar in verschillende functies. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridouan Taghi bij te staan in zijn hoger beroep. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak Marengo op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dit werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van vier Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het Atol Vavu. In de komende dagen zullen de lichamen geborgen worden. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen zij voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. De vrouwenrechtenactiviste die eerder in de gevangenis zat, zal thuis verder herstellen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor haar gevangenisstraf die ze van het Iraanse regime kreeg opgelegd voor samenzwering, medeplichtigheid aan het plegen van misdrijven en propagandistische activiteiten. Ook toen ze in 2023 de Nobelprijs kreeg voor haar inzet voor vrouwenrechten, zat ze al vast. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt een herzien vredesvoorstel te hebben gepresenteerd aan de Amerikanen. De onderhandelingen worden via de Pakistanse bemiddelaar doorgezet, aldus een woordvoerder. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten, maar vrijwel direct nadat dat akkoord werd gesloten liepen de onderhandelingen vast. Iraanse media beschreven de Amerikaanse eisen eerder als excessief. Het weer. Het is afwisselend bewolkt en buiig bij een maximumtemperatuur van rond de 15 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
17: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
18: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
19: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
20: Valdorpelshop.nl.
21: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
20: Valdorpelshop.nl.
22: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
23: Bel ons 020 679 0052.
22: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.

terug naar de jaren 80 met Billy Joel en Uptown Girl. 1983 was het een redelijk hit voor Billy Joel. Drop 3 dagen grootste hit voor Billy Joel in de top 40, deze single. Hey, goedemiddag en hartelijk welkom. Vandaag maandag, de eerste werkdag van de nieuwe week, is weer een feit. En de middagmix is er ook weer. Met een nieuwe reeks van middagmixen. En je weet het, je kunt dit programma min of meer besturen door een mailtje te doen naar middagmix@langstadmedia.nl of te appen op 06 21 21 32 10. Laat weten dat jij nog mist, je collega er goed te doen, je favoriete plaat aanvragen of andere zaken te melden. Laat het mij maar weten, dan nemen we dat mee hier. En anders putten we gewoon op de playlist al hier. Geen enkel probleem. Het goud van Outraan, de hit van nu. Uiteraard hebben we nog het origineel in de cover. Zien van de Kamer, het regio nieuws. Weer en verkeer. En alles wat jij meldt via de genoemde media, dat kan gewoon in deze live show. Meekijken in de radiostudio kan via www.rijnrozendaal.nl. Rijn ben ik kortij en Rozendaal met twee O's en N's. Dan kun je gewoon meekijken op www.rijnrozendaal.nl via de tab Rijn Live. Jouw middagmix, we kijken in de top 40. De Rolling Stones hebben de nieuwe single uit. De Rolling Stones en In the Stars is hier.

Ach ja, eerst allemaal Linda heette. En deze plaat had al een hit, dan baal je als een stier natuurlijk. Frank Boeien en Linda. De beste man komt uit Nijmegen, is 68 jaar en toert nog steeds. Dus wat dat betreft kun je hem nog steeds aan het werk zien live in de theaters. Jouw middagmix, Albert Lammert, What Do You Want From Me, klinkt nu.

Afijn. Na een ruzierelatie weer vrij. En je kunt weer doen wat je wil. Ultranee Free uit 1998. Je hoort het hier in de middagmix. In het kader van Does in Danger, jaren 90. En als je nog wat mist, je weet het, je kunt het doorappen op 06 21 21 32 10. Of mailen via middagmix@langstraatmedia.nl. Vanuit de dance, maar even terug naar de jaren 80. De classicus van weleer, herinner je deze nog? Kim Wilde en The Four Letter World is terug hier in de middagmix.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het was even rustig, maar opnieuw heeft er een woninginbraak plaatsgevonden in de gemeente Waalwijk. Afgelopen vrijdag werd er ingebroken in een woning in Waspik. Dit jaar is er al 15 keer ingebroken in woningen in de gemeente Waalwijk. In heel vorig jaar was dit aantal 43 keer. De gemeente Loon op Zand gaat de visvijver aan de Amerikastraat in Kaatsheuvel toch niet opknappen. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Eerder dit jaar vroeg de visvereniging of de gemeente de visvijver een onderhoudsbeurt kon geven. Uit onderzoek blijkt nu dat er 20 centimeter slip in de vijver ligt en dat uitbaggeren niet genoeg is om de gewenste diepte te krijgen. In Nieuwkuik is er de wens om een buurtpreventieteam op te richten. Dat zijn vrijwilligers die in de regio inwoners wijzen op eventuele onveilige situaties. In de gemeente Heusden zijn er al een aantal buurtpreventieteams, maar nog niet in Nieuwkuik. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er een informatieavond georganiseerd. Deze vindt plaats op 2 juni in Dorphuis de Bork. RKC clubicoon Hans Mulder gaat na een lange periode de club verlaten. Mulder geeft aan een nieuwe stap te willen zetten in zijn carrière, maar wat hij gaat doen is nog niet bekend. 14 jaar was Hans Mulder verbonden aan RKC. 11 jaar als speler en de laatste 3 jaar in verschillende functies. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel Siem, ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag moeten we verspreid over het land rekening houden met enkele buien. Daarbij kan het onweren en hagelen. De zon schijnt tussen de buien door en het wordt zo'n 15 graden. De westelijke wind is zwak tot matig, kracht 2 of 3. Vanavond vallen de eerst buien, maar deze trekken spoedig weg en doven uit. Het klaart breed op en het wordt vannacht koel. Maar het koelt af naar zo'n 4 tot 8 graden. In het oosten en noordoosten ontstaat nevel. Morgen beginnen we droog. Snel raakt het bewolkt en volgt er regen. Dan de verkeersinformatie. 16 files, 44 kilometer totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2, Sertogenbosch richting Utrecht tussen Afrit Geldermalsen. De A1 staat dicht. De wegdek is daar in slechte toestand. Dus daar knelt het een beetje. En ook op dezelfde A2 Utrecht richting Sertogenbosch knelt het tussen Nieuwegein-Zuid en Knoopend Eveningen. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging zo'n 4 minuten. Dan de A59 per dag richting Tilburg tussen Knoopend Galder en Nieuwverhout. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 2 kilometer file, de vertraging zo'n 3 minuten. En ook op diezelfde A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg, Reeshof en Bavel knelt het. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging zo'n 4 minuten. En als laatste de N629 Oosterhout richting Dongen. Ter hoogte van de A27 Oosterhout. Kaatsheuvel rijden, de afslag daar stilstaand verkeer. 2 kilometer file, de vertraging zo'n 8 minuten. Jouw middagmix op maandag. De nieuwe Calvin Harris en Jesse en Satisfy is hier.

0: Tot aan de laatste klank. Kevin Harris en Jesse en Satisfy uit de Flits in de 50. Het leidt ons naar Tozeel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor, laat het mij maar weten. Dag uit, stuur hem erin. Twee platen met een duidelijke relatie. De ene wat geleend van de ander. En als we even blootgelegd hebben, dan gaan we dat bewijzen. Stap er eerst voor snel in, dan de koffer. En het doorstapmoment zal desdanig praktisch zijn, zodat de relatie duidelijk wordt. Dat is de bedoeling althans. Dus kom op met je suggesties. Middagmix op langstaatmedia.nl, e-mailadres. Dan wel de WhatsApp 06-21-21-32-10. Wat hebben we vandaag in Dorsnel in de koffer? Wel nu. Het was in 1984 dat Cool and the Gang de single Fresh uitbracht. 13 singles in de top 40. Geen enkele haalde nummer 1 notering overigens. Maar grote hits waren er al. Cherries, Celebration, Get Down in It. En Let's Go Dancing, Oh La La, Ladies Night. Waren wel de grootste hits. Maar niet zo'n hele grote hit was Fresh overigens van Cool and the Gang. Staat bijna onderaan het lijstje. Dat is wel wonderlijk. Deed het 4 weken in de top 40 en haalde slechts de 34e plaats. Eigenlijk een hele bescheiden notering voor deze single. Maar hij is wel bijgebleven, want in het jaar 1996 Beat System. We gaan de melodielijn weer eens hergebruiken met een beetje een nieuw leven inblazen. En krijgen iets ander werkje. En ja, je mag zelf bepalen als je dat leuker vindt. Het origineel van Cool and the Gang Fresh uit 1984. Of via de, noem het maar de remake, van 8 jaar later. In 1996 van Beat System en Fresh en Betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: origineel undercover is zo dadelijk, hè, dat beatsysteem kwam in die lijn, is geïnspireerd door Kunde Gang en Fresh. Echte remake is het eigenlijk niet. Het is een heel liedje geworden, alleen ze hebben de melodielijn gewoon geëerd. Komt hier op neer in ieder geval. De middagmix met Radio Roosendaal. Maandag vandaag, eerste werkdag. En je weet het, hè, je kunt reageren op dit radioprogramma. Op WhatsApp nummer 06-21-21-32-10. En uiteraard kun je ook nog mailen. middagmix@langstadmedia.nl. De flitsende 50. We zijn de maart elk weekend. En we hebben weer een nieuwe flitsschijf. En je kunt stemmen op die lijst. Je kunt de lijst aankleuren. Dat werkt als volgt.
1: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Miss Montreal met Schuilen.

flitsvijf. Miss Montreal en Schuilen. Eens kijken wat hij gaat doen komende week in de lijstjes. Aankomende vrijdag komt de nieuwe top 40 vooruit. En zaterdag weer de nieuwe flitsende 50. Eens kijken wat we dan hebben. Eens kijken of deze plaat doorgaat voor de eeuwige roem. Nu Donald Sommer on the radio. Terug in de jaren 80.

Donald Summer en Donald Radio zijn laatste gedraaid in deze aflevering van de Middagmix. Het is alweer klaar, mensen. Het is weer bijna 3 uur. Dat betekent dat wij langzaam zeker weer plaats gaan maken voor de automatisering. 2 uurtjes non-stop. En om 5 uur is Anton Nachtzwaan weer aan de beurt met zijn van 6 klaar. Neemt hij de gepresenteerde uitzendingen weer over. Reacties op dit radioprogramma, je weet het, even een mailtje doen. Middagmix@langstapmedia.nl. Ideeën voor de sneeuw in de koffer. Of gewoon je favoriete plaat aanvragen. Of iets te melden als vereniging. Laat het mij maar weten. Middagmix@langstapmedia.nl. Of even appen op 06-21-21-32-10. Laatste single alweer. Terug van 1983 nog een keertje met deze Italo Dance Classic. Video is Somebody. Hey, hey, girl. En ik zeg tot morgen. Dan weer in de Middagmix. Gaan we het weer doen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. De advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om crimineel Ridoan Taghi bij te staan in zijn hoge beroep in het Marengo-proces. Ze willen aan de slag in de grote liquidatiezaak op voorwaarde dat ze genoeg voorbereidingstijd krijgen. Dat werd vandaag bekend tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Van der Horst en Slijters stonden eerder onder meer de oudste zoon bij van Taghi, Faisal. De lichamen van de laatste vier Italiaanse grotduikers die donderdag vermist raakten bij de Malediven zijn gevonden. Het dodental staat nu op 6, zo heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het viertal werd gevonden in een grot op 60 meter diepte bij het atol Vauvu. In de komende dagen zullen de lichamen worden geborgen. Afgelopen donderdag raakten de duikers vermist toen ze voor de Universiteit van Genua onderzoek deden op 50 meter diepte. En de twee bevriende vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal blijven langer vastzitten op verdenking van zware mishandeling van twee jonge kinderen. Het gaat om een jongen van 7 en een meisje van 6 jaar. Dat meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een kunstmatige coma belandde. De twee vrouwen worden ook verdacht van vrijheidsberoving omdat de kinderen zouden zijn opgesloten in een kelder. De zaak zorgt voor veel onrust in Stadskanaal. Bij een woning zijn inmiddels de ruiten ingegooid. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
18: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
21: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het was even rustig, maar opnieuw heeft er een woninginbraak plaatsgevonden in de gemeente Waalwijk. Afgelopen vrijdag werd er ingebroken in een woning in Waspik. Dit jaar is er al 15 keer ingebroken in woningen in de gemeente Waalwijk. In heel vorig jaar was dit aantal 43 keer. De gemeente Loon op Zand gaat de visvijver aan de Amerikastraat in Kaatsheuvel toch niet opknappen. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief. Eerder dit jaar vroeg de visvereniging of de gemeente de visvijver een onderhoudsbeurt kon geven. Uit onderzoek blijkt nu dat er 20 centimeter slip in de vijver ligt en dat uitbaggeren niet genoeg is om de gewenste diepte te krijgen. In Nieuwkuik is er de wens om een buurtpreventieteam op te richten. Dat zijn vrijwilligers die in de regio inwoners wijzen op eventuele onveilige situaties. In de gemeente Heusden zijn er al een aantal buurtpreventieteams, maar nog niet in Nieuwkuik. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er een informatieavond georganiseerd. Deze vindt plaats op 2 juni in Dorphuis de Bork. RKC clubicoon Hans Mulder gaat na een lange periode de club verlaten. Mulder geeft aan een nieuwe stap te willen zetten in zijn carrière, maar wat hij gaat doen is nog niet bekend. 14 jaar was Hans Mulder verbonden aan RKC. 11 jaar als speler en de laatste 3 jaar in verschillende functies. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Ka-ching.
1: Hello!
2: Wolf!
1: Yeah.
2: Is that you?
1: Who's this?
2: Oh, Cornelis!

0: Hey, Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Wolf? Hallo, Wolf? Wolf?
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Pakistan heeft duizenden militairen en gevechtsvliegtuigen gestuurd naar Saoedi-Arabië als onderdeel van een defensieafspraak. Het zou gaan om zo'n 8000 militairen, 16 gevechtsvliegtuigen en een luchtafweersysteem. Die inzet moet Saoedi-Arabië beschermen bij aanvallen in de spanningen rond Iran, Israël en de Verenigde Staten. Pakistan probeert tegelijkertijd ook te bemiddelen in het conflict. Volgens bronnen kan het aantal Pakistanse militairen in Saoedi-Arabië uiteindelijk oplopen tot 80.000. De Belastingdienst denkt dat Bulgaren betrokken zijn bij een grote fraude met DigiD's en rekeningen waarop alleen belastinggeld is ontvangen. Via honderden accounts zou zeker 6,7 miljoen euro zijn uitgekeerd. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan waarschijnlijk 4,4 miljoen euro verdwenen. De DigiD's werden volgens gemeenten vaak in groepen aangevraagd, begeleid door tussenpersonen. De Belastingdienst onderzoekt de zaak nu en heeft inmiddels al een aantal rekeningen geblokkeerd. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna 2 keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de chatbot van de politie, Wout, is tijdelijk offline gehaald na een fout in antwoorden over discriminatie. Bij vragen over discriminatie van Palestijnen gaf de chatbot informatie over antisemitisme. Volgens de politie gaat het om een technische oneffenheid die nu wordt onderzocht. Een woordvoerder noemt Wout wel een belangrijk hulpmiddel dat voortdurend wordt bijgewerkt. Wanneer de chatbot weer online komt, is nog niet bekend. Het weer afwisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 tot 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Komende nacht is het droog, morgen redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
14: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
17: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
18: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
19: Mag.
20: Wat mag?
19: Je weet wel, Mac.
20: Hè?
19: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
21: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
22: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
23: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
24: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
25: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
26: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
27: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
28: Schakel maar in.
29: Van harte welkom.
30: Schakel maar in.
28: En geniet.
31: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
28: Gewoon lekker lang luisteren.
32: Wat zegt u?
33: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regio-nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Inwoners van de Kerkstraat en Sprangkapelle zaten maandagmiddag urenlang zonder stroom. De storing begon om 6:50 ochtends. De eerste verwachting was dat het om 10:00 ochtends opgelost zou zijn, maar dit werd uiteindelijk 4:30 middags. Volgens Enexis was er iets mis met een kabel die de stroomstoring veroorzaakte. Het is een van de vele stroomstoringen van de laatste tijd in de Langstraat. Na 7 jaar afwezigheid komt Heusden voor elkaar weer met een vrijwilligersmarkt. Hier kunnen clubs en verenigingen uit de gemeente Heusden kennis maken met vrijwilligers. Door de coronacrisis stopten veel vrijwilligers met hun werkzaamheden, waardoor ook de markt niet kon terugkeren. De vrijwilligersmarkt vindt nu plaats op 19 september in de Voorste Venne in Drunen. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de puinhoop van de meubelboulevard in Waalwijk op te ruimen. De grote brand die daar uitbrak is inmiddels 3 weken geleden, maar de puinhoop en de rooklucht zijn nog altijd aanwezig. Het zal ongetwijfeld nog lang duren voordat de schade hersteld is. Een item over de opruimingsdiensten en de gevolgen van de brand is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio-nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg PRO, maar volgens onder meer PRO Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt bijna twee keer zo groot. Ook het noordelijke deel van het gebied krijgt nu officieel de status van Nationaal Park. Daardoor groeit het gebied van ruim 11.000 naar meer dan 21.000 hectare. Onder meer bossen bij Amersfoort, Soest en Baren horen er nu ook bij. Er verandert voor bezoekers en wolven niets qua regels. De Utrechtse Heuvelrug is een aaneengesloten zandrug die ruim 150.000 jaar geleden tijdens de ijstijden werd gevormd. En de Verenigde Staten willen mogelijk meer invloed krijgen op de toekomst van Groenland. Volgens de New York Times praten de VS mee over investeringen, grondstoffen en militaire aanwezigheid op het eiland. Ook zou Washington veto's willen kunnen uitspreken tegen Russische of Chinese investeringen. President Trump zei eerder al dat hij Groenland in wil lijven en geweld daarbij niet uitsluit. De kwestie ligt gevoelig en zorgt voor spanningen tussen de VS en Denemarken binnen de NAVO. Het weer, vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
19: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
22: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.

Alweer een jaar of 11 geleden, jongens. Dat het in de hitparade stond. We are going to war. Ja, inderdaad. Wat dat betreft is er nog niks veranderd. En hebben we in de wereld nog niks geleerd. Dat met vechten, dat we daar eigenlijk helemaal geen flikker mee oplossen. Het kost alleen maar een hele hoop ellende. En nu zegt een prima goedemiddag, 232 kilometer file. Het is vanmiddag wisselend bewolkt. In de zon is het een aangename 15 of 16 graden. En heerlijk weer om bijvoorbeeld de hond uit te laten. En het is natuurlijk ook lekker weer om te luisteren naar Langstraat FM. Ik zeg een prima goedemiddag. Bijna 11 minuten over de klok van 5 is het. En we zijn ook vandaag weer helemaal van 6 klaar. Met zo om en nabij half 6 weer het regionale nieuwsupdates met Siem van der K. We hebben de nieuwe flitsschijf en de nieuwe speciale aanbieding. En voor de rest alleen maar de lekkerste muziek. Zelfs die speciale aanbieding die we vorige week hadden. Was dat niet de nieuwe van de Rolling Stones? Dit is In The Stars.

18 minuten over de klok van 5 uur. We gaan eens kijken waar het zo'n beetje stilstaat in een land. 250 kilometer aan één gesloten blik. En we vinden ze onder andere op de A2, knooppunt Everdingen. Leidt langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everdingen en af het Culemborg. 3 kilometer randweg Eindhoven. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leenderheide. Door een eerder ongeval staat het daar 2 kilometer stil. Kost je 5 minuten. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Batendorp en randweg N2 en knooppunt De Hocht. 7 minuten vertraging, 2 kilometer file. A2 langzaam rijdt verkeer op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en afrit Rosmalen-West. 3 kilometer. Dan de A27. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Hank en afrit Geertruidenberg. 7 minuten vertraging, 2 kilometer file. En er staat stil op de verbindingsweg A27 vanuit Utrecht. Door een incident op een aansluitende weg sta je daar 6 minuten in de file. En dat levert een file van een kilometer of 3 op. Dan de A58. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Breda-West en Etteleur-West. 5 kilometer file, 8 minuten vertraging. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Batendorp en randweg N2 en afrit Oorschot. 6 kilometer file, kwartiertje vertraging. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Oorschot en Moergestel. Nog een keer 2 kilometer. Nog een extra 8 minuten vertraging. En staat stil op de A58 op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batendorp en afrit Nuland. 4 kilometer file. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen het afwateringskanaal en afrit Waalwijk. 2 kilometer file. Dan de A59 is dat het inmiddels. Stilstaand verkeer op de tussen knooppunt Hooipolder en afrit Oosterhout. 2 kilometer. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Waspik en Hooipolder. 2 kilometer. Het staat stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Kruisstraat en knooppunt Hintam. 4 kilometer. En het rijdt langzaam op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk voor 1 kilometer vielen al daar. En tot besluit stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Engelen en Nieuwkijk. 9 minuten vertraging en dat is een file van 4 kilometer.

Sterkte mocht je erin staan. Dit is Langstraat FM. We gaan terug naar 1985 met Ten Sharp. Voor iedereen in de file. Dit is de Japanese Love Song.

van de daken. Miss Montreal. Prachtige plaat, jongens. Dat was Charlotte. Het is 17:30. Zijn we in afwachting van het regionaal nieuws. Tot die tijd onder meer Rick Springfield.

0: alles gaat maar over geld, geld, geld, geld, geld, geld, geld. Wat is de tijd to mention? Simply Red, 4:30. Bijzonder smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Zit je nog in de auto onderweg van werk naar huis? Blijf bij ons, blijf bij Langstraat FM met nu onze grote vriend Siem van der K met het regionale nieuwsupdate.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Inwoners van de Kerkstraat en Sprangkapelle zaten maandagmiddag urenlang zonder stroom. De storing begon om 6:50 ochtends. De eerste verwachting was dat het om 10:00 ochtends opgelost zou zijn, maar dit werd uiteindelijk 4:30 middags. Volgens Enexis was er iets mis met een kabel die de stroomstoring veroorzaakte. Het is een van de vele stroomstoringen van de laatste tijd in de Langstraat. Na 7 jaar afwezigheid komt Heusden voor elkaar weer met een vrijwilligersmarkt. Hier kunnen clubs en verenigingen uit de gemeente Heusden kennis maken met vrijwilligers. Door de coronacrisis stopten veel vrijwilligers met hun werkzaamheden, waardoor ook de markt niet kon terugkeren. De vrijwilligersmarkt vindt nu plaats op 19 september in de Voorste Venne in Drunen. Er wordt op dit moment hard gewerkt om de puinhoop van de meubelboulevard in Waalwijk op te ruimen. De grote brand die daar uitbrak is inmiddels 3 weken geleden, maar de puinhoop en de rooklucht zijn nog altijd aanwezig. Het zal ongetwijfeld nog lang duren voordat de schade hersteld is. Een item over de opruimingsdiensten en de gevolgen van de brand is vandaag terug te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel Siem van der Kaal voor de regionale nieuwsupdates. Tijd voor het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. In de zon is het aangenaam, 15, 16 graden. En is het heerlijk weer om bijvoorbeeld de hond uit te laten en Langstraat FM op je Walkman te hebben. Hou wel de radar in de gaten, want uit enkele stapwolken ontstaan er zo nu en dan een buitje. Af en toe gaat het om felle buien waarbij het flink kan doorplensen. Lokaal is ook kans op onweer, hagel en een stevige bui. En tijdens de droge momenten is de wind zwak of matig uit het zuidwesten. Begin van vanavond is er nog altijd kans op een pittige bui. Later wordt die kans kleiner en dan wordt het overal droog. Vannacht is het helder en koelt het flink af. Minima liggen tussen de 6 en de 8 graden. Kan ook zomaar 7 wezen. Morgen grijs en regenachtig. En vanaf het begin van de middag trekt de regengebied over. Het gaat vooral om lichte regenval en een somber weerbeeld. Het wordt 12 graden in de Langstraat en er waait een matige zuidenwind. Morgenavond trekt regen weer weg richting Duitsland. Daarachter kunnen nog enkele buien overtrekken. Met veel bewolking koelt het 's nachts niet ver af. Het wisselvallige weer houdt woensdag nog aan en het wordt 16 tot 18 graden. Donderdag verbetert het weerbeeld. Er is nog vrij veel bewolking, maar het blijft zeer waarschijnlijk droog. Daarbij gaat de temperatuur omhoog en komt zelfs weer boven de 20 graden uit.
2: Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langs.

van inderdaad The Brothers Gibb. De Boogie Box High had er in de jaren 90, 1987. Klinkt een beetje 90s-achtig, maar het was toch 1987. Dat Boogie Box High. Waarom kom ik nou ineens op Boogie, jongens? Ik weet het niet. Maar het had vervolgens volgens mij. In 1987 had de Boogie Box High er een hitje bij. En dit is nog een keer de nieuwe MT Jones. I don't understand.

heb ze een tijd geleden gezien, een paar maanden terug in de 013 in Tilburg. Heb ik toen ook volgens mij best uitgebreid over georeerd van dat ik ze gezien had. En hoe trots en hoe blij dat ik was. Want ook, ik heb daar vaker gezeten, er zijn ook weer mannen op leeftijd die nog steeds weten hoe het... waar de klok en de klepel hangt. Ja. Ik weet niet hoe ik het anders even moet verwoorden als het ware. Niet in de tegenstaande het feit dat dan toch. Het is 12 voor 6, level 42. Zwaar ondergewaardeerd nummer uit 1984. En dat was Forever Now. Zometeen de nieuwe speciale aanbieding. We stellen hem aan je voor. Maar eerst verstaanbare muziek. Opnieuw. De 3 A's.

nieuwe speciale aanbieding. Ik weet nog steeds niet wie nu heeft gevraagd, maar je herkende het stemgeluid, het zanggeluid van Ed Sheeran. En de compositie komt eigenlijk op naam van Martin Garrix, want het is zijn spiksplinternieuwe plaat. De nieuwe single is van Martin Garrix featuring Ed Sheeran en Repeat It. De nieuwe single van Martin Garrix featuring Ed Sheeran en Repeat It. Ja, inderdaad. Ik ga het niet nog een keer herhalen. Martin Garrix en Ed Sheeran. Je hoort hem morgen weer met inderdaad Repeat It als zijnde de speciale aanbieding. Het is 5 voor 6 geweest. Dat betekent dat we een eind aan gaan breien. Dit was Van 6 klaar voor deze maandag 18 mei 2026. Morgen, zelfde tijd, zelfde zender. Nieuwe afspraak voor alweer een spiksplinternieuwe, lekkere verse van 6 klaar. Ik wens je nog een hele fijne maandagavond. Laat je achter met China Crisis. Tot morgen.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. Lokale pro-partijen willen dat de nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt aangepast. De fusiepartij heet nu Progressief Nederland, kortweg PRO, maar volgens onder meer Pro Veenendaal zorgt dat nu al voor erg veel verwarring bij kiezers. De zaak diende vandaag bij de Raad van State. Volgens de kiesraad gaan de lokale stembureaus daar pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2030 over. En een landelijke partijnaam mag geen verwarring veroorzaken bij de naam van een andere landelijke partij. Het kabinet praat vanavond met gemeenten over de onrust en het geweld rond asielopvang. Aanleiding zijn de protesten die onder meer in Loosdrecht en IJsselstein uit de hand liepen. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een opvanglocatie en werden hulpdiensten aangevallen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat gemeenten steeds vaker te maken krijgen met bedreigingen en intimidatie. Premier Jetten en verschillende ministers schuiven vanavond aan bij het spoedoverleg over de asielopvang. En een groep techkenners, journalisten en wetenschappers wilde vandaag via de rechter meer openheid over de mogelijke overname van het bedrijf Solvinity afdwingen. Dat bedrijf beheert onder meer de systemen waarop DigiD draait. De groep, waaronder ook de stichtingen Privacy First en The Firewall, vindt dat de overheid dit niet achter gesloten deuren mag beslissen, omdat het om gevoelige persoonsgegevens gaat. De groep wil de overname door het Amerikaanse bedrijf Kindrel tegenhouden via de rechter. Het weer, vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
21: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat de Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. Sinds vanochtend 11 uur ligt de Betuwe-route stil door een protestactie. Op het spoor bij Elst hebben actievoerders van Tegengas zich vastgeketend en daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Dat zijn er elke dag ruim 50. Volgens ProRail is de actie gevaarlijk en zorgt die voor grote veiligheidsrisico's. De actiegroep Tegengas protesteert tegen de fossiele handel en eist onder meer stopzetting van alle handel door Nederland met Israël. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. En de Amerikaanse president Trump trekt een rechtszaak in tegen de Amerikaanse belastingdienst IRS. Hij klaagde eerder dat belastinginformatie over hem is uitgelekt en dat hij daardoor reputatieschade heeft geleden. Trump en zijn familie eisten 10 miljard dollar schadevergoeding, maar die zaak wordt nu geschikt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie komt er een speciaal fonds voor mensen die zich benadeeld voelen door het rechtssysteem. Maar de samenhang met deze rechtszaak is niet helemaal duidelijk. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

the girls.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet.

0: alles kwijt.
1: Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Handelsminister Sjoerdsma zegt dat Nederland sterk hecht aan de handelsdeal tussen de EU en de VS. Die wordt nu besproken in Brussel door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De druk is hoog omdat de Amerikaanse president Trump dreigt met extra importheffingen op auto's. Volgens Sjoerdsma is onzekerheid slecht voor bedrijven en moet de EU zich aan de afspraken houden. Het Europees Parlement wil wel een ontsnappingsclausule afspreken voor als de VS nieuwe heffingen invoeren. Sinds vanochtend 11 uur ligt de Betuwe-route stil door een protestactie. Op het spoor bij Elst hebben actievoerders van Tegengas zich vastgeketend en daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. Dat zijn er elke dag ruim 50. Volgens ProRail is de actie gevaarlijk en zorgt die voor grote veiligheidsrisico's. De actiegroep Tegengas protesteert tegen de fossiele handel en eist onder meer stopzetting van alle handel door Nederland met Israël. Vanaf volgend jaar krijgen schoonmakers hun maximale reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed. Dat is afgesproken in een nieuwe cao voor zo'n 120.000 schoonmakers in Nederland. Volgens de vakbond CNV is die regeling een flinke verbetering, omdat reiskosten voor veel schoonmakers zwaar drukken op hun loon. Dat loon gaat ook omhoog, volgend jaar met 3,1% en het jaar erop met nog eens 3%. De nieuwe cao moet nog wel worden goedgekeurd door de leden van de vakbond. En de Amerikaanse president Trump trekt een rechtszaak in tegen de Amerikaanse belastingdienst IRS. Hij klaagde eerder dat belastinginformatie over hem is uitgelekt en dat hij daardoor reputatieschade heeft geleden. Trump en zijn familie eisten $10 miljard schadevergoeding, maar die zaak wordt nu geschikt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie komt er een speciaal fonds voor mensen die zich benadeeld voelen door het rechtssysteem. Maar de samenhang met deze rechtszaak is niet helemaal duidelijk. Het weer vannacht her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het maandelijkse luchtalarm verdwijnt waarschijnlijk vanaf 2028 uit Nederland. Volgens minister Van Weel is er geen geld gevonden voor een nieuw sirenesysteem. Het huidige is verouderd en wordt vervangen door NL Alert. Het contract voor de sirenes loopt nog tot 1 januari 2028. En daarna wil het kabinet het luchtalarm definitief uitfaseren. 2 jaar geleden was een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog voor een motie om het luchtalarm ook voor de toekomst te garanderen. De Verenigde Staten staan tijdelijk toch weer de verkoop toe van Russische olie die al op tankers is geladen. De regering van president Trump wil daarmee de stijgende brandstofprijzen beperken. De maatregel komt door spanningen en tekorten op de oliemarkt na de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens minister van Financiën Bessent geldt de vrijstelling voor 30 dagen. De VS hopen zo de oliemarkt tijdelijk stabiel te houden. De vorige Russische olievrijstelling was een paar dagen geleden verlopen. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. In Nederland wordt steeds vaker palliatieve sedatie toegepast bij stervende patiënten, meldt Nieuwsuur. Zorgverleners geven dan medicijnen waardoor mensen hun laatste levensfase slapend doormaken. Palliatief specialisten maken zich zorgen en willen onderzoek naar die stijging. Volgens deskundigen is het nu onduidelijk of palliatieve sedatie soms te snel wordt ingezet. Artsenorganisatie KNMG zegt dat extra onderzoek wel meer duidelijkheid kan geven, maar benadrukt dat er sprake is van normaal medisch handelen. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En een Amerikaanse jury heeft Tesla-baas en miljardair Elon Musk ongelijk gegeven in zijn rechtszaak tegen OpenAI. Musk vindt dat OpenAI nu te commercieel is geworden en afwijkt van de oorspronkelijke idealen toen het een stichting zonder winstoogmerk was. Musk hielp in 2015 met de oprichting van het bedrijf achter ChatGPT. De zaak richtte zich onder meer tegen de hoogste baas Altman. Maar volgens de jury is de claim van Musk verjaard. De rechter moet nog definitief oordelen, maar is het wel eens met de jury. Het weer, her en der buien met in het oosten kans op onweer. Komende nacht is het droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. De mobiele eenheid heeft vanavond ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op de Vrije Universiteit Amsterdam. Demonstranten bezetten meerdere delen van de universiteit, waaronder ook het bestuursgebouw. Volgens de VU ontstond daardoor een onveilige en dreigende situatie. De universiteit heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De betogers eisten dat de VU alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De aangerichte schade is nog niet bekend, ook het aantal arrestaties niet. Het is de bedoeling dat het cruiseschip Hondius volgende maand alweer gaat varen na de Hanta-virusuitbraak. Eigenaar Oceanwide Expeditions laat het schip eerst grondig schoonmaken en desinfecteren. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd in overleg met het RIVM. Twee geplande reizen zijn geschrapt vanwege die schoonmaakoperatie. De Hondius ligt nu in Rotterdam, waar de bemanning in quarantaine is gegaan. Op 13 juni staat er een reis vanaf Spitsbergen op het programma. En de politie is op zoek naar de 23-jarige Solano Z, die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij langs de snelweg A1 bij Muiden. Het incident vond plaats bij het tankstation Honswijk, waar een 37-jarige man zwaar gewond werd gevonden en later overleed. De politie denkt dat Z uit de regio Amsterdam en Diemen komt en mogelijk zijn uiterlijk heeft veranderd. In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn foto's van hem getoond. Er is een beloning van €10.000 uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kweek daalt dan naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidenwind. Morgen is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een moskee in San Diego in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 mensen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats bij het islamitisch centrum in de wijk Claremont, waar volgens getuigen een stuk of 30 schoten werden gelost. De politie meldt in totaal 5 doden, onder wie 2 daders. De andere 3 zijn de bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de burgemeester is er geen directe dreiging meer voor de omgeving. Het motief voor de schietpartij is onbekend. In de Amerikaanse staat Minnesota is een agent van immigratiedienst ICE aangeklaagd voor mishandeling na een schietincident met een Venezolaanse migrant. De 53-jarige agent loste in januari een schot tijdens een grootschalige immigratieactie van de regering Trump. De migrant werd in zijn been geraakt. Volgens aanklagers was er geen directe dreiging op het moment van het schot. De agent wordt nu strafrechtelijk vervolgd en riskeert meerdere aanklachten voor mishandeling en het afleggen van een valse verklaring. Het kabinet gaat gemeenten met een speciaal team van ambtenaren extra ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat heeft premier Jetten afgesproken in overleg met lokale bestuurders. Dat team moet gaan helpen bij praktische zaken zoals bewonersbijeenkomsten en communicatie met omwonenden. Aanleiding zijn de uit de hand gelopen protesten in onder meer Loosdrecht en IJsselstein. Het kabinet zegt dat geweld niet wordt getolereerd en dat relschoppers worden opgespoord en bestraft. En op het Caribisch eiland Saba is nog altijd een grote zoektocht bezig naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. De autoriteiten vragen de bewoners om overdag geen wandelpaden te gebruiken, zodat de zoekactie niet gehinderd wordt. Een team uit Nederland met 9 speurhonden helpt mee met de zoektocht. Volgens de gouverneur is het onwaarschijnlijk dat Matthijssen nog leeft. Hij verdween vorige week tijdens een wandeling op Saba. Hij werkte daar in een team aan een defensiecommunicatietoren. Het weer, het is droog met in het noordoosten kans op mist. Het kwik daalt naar zo'n 3 tot 7 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidenwind. Overdag is het redelijk droog met in het zuidwesten wat regen bij 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.